0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooier, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer. In het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
3: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
2: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
4: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaten in de samenleving en die voelen wat het betekent hier om christen te zijn en om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm en daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
2: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
6: Het nieuws van bij ons, oh yeah, de hits die je kent. Radio Horizon.
1: Simpel Simons.

Ruim 7 uur geweest, van harte welkom. Dit is Simpel Simons Radio Horizon. We zijn er tot aan 9 uur. Een hele goede ochtend. Don't Bring Me Down, ELO, de Electric Light Orchestra. Gaat echt niet lukken, want ik heb het weer gezien. Dat wordt prachtig. Ik heb de muziek gezien, die is erg mooi. En er is regionale informatie. Kortom, weekend op Radio Horizon. We zijn onderweg.

De tijd gaat snel. 15 jaar geleden groot dit voor Jesse J en Domino en Kingston van UB40. Aanstaande zaterdag 11 en zondag 12 juni vindt het jaarlijkse Beachball Festival plaats in de Frans van Beststraat in Valkenswaard. Vanwege het evenement is een deel van de straat enkele dagen afgesloten. En dat is al vanaf gisteren 9 juli en dat duurt tot maandag 13 juli 3 uur 's middags. Hou er rekening mee en ga zeker kijken naar het beachvolleybaltoernooi in de Frans van Beststraat.

blijft prachtige muziek. De formatie Keen en Somewhere Only We Know. And I Love Life, Baker Matt, samen met Rani uit de hitparade van dit moment. Je luistert naar Simple Simons. Even rustig aan. Een momentje van rust zo vroeg in de ochtend kan absoluut geen kwaad.

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

ruim 7:55, Radio Horizon met Simple Simons en Hathaway en Life. En de regionale verkeersinformatie natuurlijk daarvoor. Het is druk onderweg, dus kijk een heel klein beetje uit. Doe het rustig aan. Ook vandaag, het is warm, 29 graden wordt het. En daarna is het weekendtijd, dus dan komt het helemaal goed. Regionale informatie en There'll Be Sad Songs to Make You Cry van Billy Ocean. Rod Stewart, Passion.

nieuwsambiance en de grootheids die je kent, Joost, allemaal hier bij Radio Horizon. Alex Warren en Burning Down en zoveel te doen van Toontje Lager. Oud-gitarist Gerard Dubraconnier van Toontje Lager die is overleden afgelopen week. De oud-gitarist en singer-songwriter Gerard Dubraconnier is 70 jaar geworden en hij overleed dus afgelopen zondag. Dat meldt de Stentor en Omroep Gelderland. Dubraconnier die maakte geruime tijd deel van Toontje Lager van 1978 tot 83 en je kent ze van de hits Zoveel te doen, net als in de film Ik wil het en Stiekem gedanst.

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
7: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
6: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
8: Ja, veel verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
9: Echt jammer, man.
8: En nu?
10: Nu gaan we redden. Nee, joh.
8: Echt?
10: We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
6: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
12: Simpel Simons.

Het nieuws van bij ons aan de grootheid die je kent, Joost. Allemaal hier in Simple Simons I Don't Wanna Dance. Er is het ook veel te warm voor vandaag. Je hoorde Eddie Grant en Would I Lie To You van Charles en Eddie. Vandaag wordt het 29 graden en morgen zaterdag gaat het maar liefst naar 32 graden.

0: vanaf vanavond tot zondagavond staat het Van Bestpark in het teken van beachvolleybal Valkenswaard. Om 5:00 wordt er een start gemaakt met het bedrijventoernooi, waaraan 50 teams deelnemen. Zaterdag en zondag strijden 104 teams tijdens het reguliere tweedaagse toernooi. Naast volop beachvolleybal is er ook ruimte voor muziek en gezelligheid. Op zaterdagavond verzorgt een DJ de entertainment en op zondag sluit een bekende artiest het evenement af. Gedurende het hele weekend zorgt huis-DJ Nout voor de muzikale sfeer. En vanwege dit beachvolleybaltoernooi is de Frans van Beststraat afgesloten voor het verkeer, maar het Kerverijplein blijft bereikbaar via de doorsteek vanaf de Europalaan. Beachvolleybal Valkenswaard, tot en met zondagavond. De eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie, midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3:00 middags tot 1:00 s'nachts. Op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten Cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli. Aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Radio Horizon.
3: Radio Horizon.

is Leemde, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en Maarhezen ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Grote hits bij Radio Horizon, Take You Dancing van Jason Derulo. Je hoort hem daar straks al even met zijn nieuwe single. Zoute Landen van Bluff natuurlijk. En de verkeersinformatie hoorde je daar tussendoor. Doe het een beetje rustig aan. Wij draaien de muziek en jij zit rustig in de auto en komt veilig op je werk aan. De Goombay Dance Band en The Son of Jamaica staat voor je klaar.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie, Mutiny on the Bounty. Staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

Heerlijke nieuwe opname van Bruno Mars heet On My Soul. En de vakantiestemming is helemaal aanwezig hier. Piu Bello Cosa, je hoorde Eros Ramazzotti en de Goomba Dance Band en The Sun of Jamaica.

Een groot hit, stukje van mij van Mo en de Black Eyed Peas daarvoor. En Shut Up, en dat gaan we inderdaad doen. Dit was Simpel Simons voor vandaag. Ik wens je een fijne werkdag nog. Prettig weekend en we zijn er aanstaande maandag weer om...

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
7: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
8: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
7: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatten. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
9: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British French too history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
7: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht heb je 10 minuten vertraging. En de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: IVN Heseleende organiseert de publiekswandeling in natuurgebied De Pan in Sterksel. Onder begeleiding van natuurgidsen wordt gewandeld door het gebied rond het Sterkselse kanaal. Daarbij wordt op zoek gegaan naar vlindersoorten die niet zo algemeen zijn, zoals de kleine ijsvogelvlinder en het bont dikkopje. Deze kwetsbare soorten houden zich goed staande in De Pan. Beide vlinders zijn afhankelijk van de vochtige elzenbroekbossen met open plekken en of beken grenzend aan bossen en houtwallen. En dat is in ruime mate aanwezig in het beekdal van de Sterkselse Aa. Zondag 19 juli, vertrek is om 10 uur. De startlocatie is parkeerplaats Staatsbosbeheer, Panweg in Marhezen. Deelname is gratis en aanmelden voor deze wandeling is niet nodig. In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Hezen opnieuw het Hezer Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers. Minder geschikt voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Hezen. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Hezer Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. Live muziek, speciaal bieren, wijn en culinaire hapjes staan centraal tijdens Bourgondisch Kranendonk, dat aanstaande zondag terugkeert naar de tuin van Kasteeltje Kranendonk. Het jaarlijkse cultuurfestival brengt liefhebbers van gezelligheid, muziek en lekker eten samen voor een Bourgondische middag voor jong en oud. Het grasveldje naast Kasteel Kranendonk wordt omgetoverd tot een sfeervol festivalterrein met optredens van orkesten en bands uit de regio. Ook dit jaar kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid aanbod van speciaal bieren, wijnen en culinaire gerechten. Diverse nieuwe brouwerijen en culinaire deelnemers zullen hun specialiteiten presenteren aan het publiek. En ook voor de jongste bezoekers is er opnieuw een speelplein aanwezig. En dit speelplein is dit jaar verder uitgebreid, zodat ook kinderen zich de hele middag kunnen vermaken. Bourgondisch Brabant, aanstaande zondag van 1 tot half 8 op het grasveldje naast Kasteeltje Kranendonk. En tot zover weer deze vrijdagse editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar kost en ongeveer 10 euro voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

Tell Her About It. Op deze 10e juli van het jaar 2026. Luisteraars in de regio, wederom van harte welkom. Dit is Horizon Edwork tussen haakjes. Met Van Dommelen achter de knopjes. Opener van deze uitvoering van dit programma was voor Billy Joel. En Tell Her About It. Ja, Edwork, maar dan tussen haakjes. Vanaf maandag zitten we helemaal in vakantiemodus. En dat betekent een beetje aanpassen. Er zijn natuurlijk mensen die vakantie hebben, maar er zijn ook mensen die wat later dit jaar op vakantie gaan. Er zijn ook mensen die het al gehad hebben en dat kan allemaal gebeuren. Nou ja, mooi toch? Wij zijn er voor je, 24 uur per dag en nacht. Ja, dat gaat gewoon door, Horizon. Goed, het voetballen van gisteren en oh, wat was het toch weer? Een partij, hè? Frankrijk tegen Marokko. Ja, eerlijk is eerlijk, Frankrijk. Dan, daar spat toch wel de klasse vanaf. Marokko had helaas niet veel in te brengen. Frankrijk won met 2-0. Wel even een kanttekening dat in de eerste helft Mbappé toch een penalty miste. Hij is dus toch niet de enige die dat kan gebeuren. Ook Messi heeft het van de week gepresteerd. En er zijn er wel meerdere trouwens. Maar in de tweede helft maakte hij alles goed en maakte weer een goal. En het werd uiteindelijk 2-0 voor Frankrijk. Die gaan dus door, ja, naar de halve finales. Vanavond om 9 uur de wedstrijd. België tegen Spanje. Nou, gaat er even goed voor zitten, zou ik zeggen. Voor de mensen die vandaag in Valkswaard beginnen aan het beachvolleybaltoernooi. Vandaag is dat voor de bedrijven, die gaan er allemaal aan beginnen straks. Heel veel succes, geniet ervan, het is lekker weer en goed uitkijken voor onderweg. Zo.

De grote hit was het voor destijds, de formatie Wham, en Club Tropicana. Tropicana. Het is 9:15 en daarvoor hadden we de grote hit voor DJ Elham. Diggy diggy diggy diggy day. Ja, wat titel, hè? Als je, zo met... als je koffie op hebt, dan lukt dat nog wel. Maar als je wat later op de avond op een feestje... en dan een biertje erbij, dan wordt het een beetje moeilijker... om dat diggy diggy diggy diggy diggy te doen. Nou ja, dat zal maar goed komen. We zitten een beetje al in de vakantiemodus. Maandag helemaal met dit programma. Met inclusief het zwembadje en de zandbak. Nou ja.

Ja, dat was opname van Vitesse met Rosalyn. En ik lees net dat de Belgen wel vanaf mei volgend jaar een tolvignet in gaan voeren. Ja, voor hun wegen. Nou, dat is natuurlijk een hele revolutie, want wat gaat er gebeuren? Ja, voor de mensen die op vakantie wel even weten, vaak moet je door België en Luxemburg voor richting Frankrijk of Spanje. En dat weten ze in België natuurlijk, maar al te goed. Voor het woon-werkverkeer is het ook belangrijk. Gaat allemaal door. Misschien, ja, de plannen zijn er wel, maar het is nog niet allemaal goedgekeurd. Dus bij deze, houd het in de gaten. Een tolvignet vanaf mei volgend jaar in België. Nou, we hebben daar meer voor je. Vitesse en Rosalyn en ook nog Dana Winder gingen wij de Vlinders achterna. Maar ditmaal nog zonder tolvignet. Ja.

0: IVN Heesleende organiseert op zaterdag 11 juli een excursie over de Grote Heide. Tijdens die excursie staat kennismaken met heide op het programma. Deelnemers wandelen in kleine groepen onder begeleiding van ervaren gidsen over de Grote Heide en krijgen uitleg over het landschap, de natuur en de dieren en planten die er voorkomen. De route is uitgezet door insectenkenner Wiel Zentjes van IVN Kranendonk, die zelf ook een groep begeleidt. De excursie is bedoeld voor mensen met weinig kennis van de heide en voor IVN-leden die nog niet actief zijn binnen een werkgroep of cursus. Er is plaats voor 25 deelnemers. Het vertrek is om 10:30 vanaf het einde van de Bosweg in Budel en de wandeling duurt tot 1 uur. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. En dat kan via cursusteam@ivnheesleende.nl. Komende zondag neemt Landgoed Kapeller Put deel aan de landelijke open imkerijdagen. Bezoekers zijn welkom om een kijkje te nemen bij de bijenkasten en op het landgoed kennis te maken met imker Peer. Tijdens de open dag vertelt imker Peer alles over het leven van de honingbij, het werk van een imker en het maken van honing. Bezoekers krijgen de kans om bijenkasten van dichtbij te bekijken en meer te leren over de belangrijke rol die bijen spelen in de natuur. Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van veel soorten groente, fruit, bloemen, planten en bomen. Tijdens de open imkerdag is er daarom ook aandacht voor het belang van een bijvriendelijke omgeving en hoe iedereen daar een bijdrage aan kan leveren. Zondag van 10 tot 4 uur op Landgoed Kapeller Put, Zomerenseweg 100 in Heesen. De toegang is gratis. En tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Ayo, ayo. Ja, dat waren Barry en Morris Gibb van de Bee Gees. Robin was er even niet bij, had een beetje ruzie. En Robin ging een solo plaatje opnemen. Saved by the Bell werd een hit. En Barry en Maurice bleven niet achter. Kwamen met deze Ayo Ayo. En dat werd ook weer een grote hit. Kijk eens aan. Daarvoor hadden we de agendaberichten met dank aan Hans van den Broek voor de productie. En Hans van Groezen wederom voor de presentatie van de agendaberichten. 5:05. We blijven een beetje hangen in het treintje van de Bee Gees. In de stijl van Dionne Warwick.

0: Mist en regen, westenwind zijn ver van ons vandaan op dit moment.
1: Ja.
0: Het wordt wel gezongen. Het werd gezongen door Maggie McNeil. Een grote hit, Terug naar de kust. Mooi. En daarvoor hadden we Dionne Warwick en The Heartbreaker geschreven door de heren Bee Gees. Nou, daar wordt weer achter de rug. Leuk toch, plaatje? Stond op een A4'tje, dat we even erbij doen, hè? Het is richting kwart voor 11 alweer, met deze train.

de grote hit van David Bowie, China Girl. Vroeger was het eigenlijk Davy Jones. Maar dat kon niet, want in Amerika hadden we al iemand die een ster was, een artiest. We hadden wel een Davy Jones, die maakte deel uit van de formatie The Monkees. En werd het dus in Engeland David Bowie, dan maar genaamd. Nou, en ja, natuurlijk, wereldartiest hè, geworden, zeker. En ervoor draaiden wij de formatie Train samen met Ashley Monroe. En Bruises hier bij Horizon at Work tussen haakjes met Jan van Dommelen achter de knopjes. Hebben we op een A4 zin iets gevonden? Ja, nou deze dan maar even. Kan nog meer.

0: Dat was de grote hit van Carly Rae Jepsen. Leuk, hè?
1: Ja, zeker.
0: En daarvoor hadden wij Afrik Simone, kennen we die nog? En Havanana, Havanana. Lijkt wel een sigarenliedje. We gaan daar de commercials doen en het nieuws van 11 uur. We doen dat met deze laatste vocale en instrumentale Golden Earring en het heet de Twilight Zone. Tot straks.

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar en ongeveer 10 euro voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, dat is wel anders hè, dan Eddie Floyd. Ja. 8 minuten over 11 uur. Luisteraars, wederom van harte welkom. Horizon at Work met Van Dommelen achter de knopjes. Deze 10 juli begonnen wij dus met de Amy Stewart, haar versie van Knock on Wood. Tot dan 12 uur. In Volkswagen is het beachvolleybaltoernooi al een beetje begonnen voor de bedrijven vandaag. Ja, die gaan allemaal strijden voor de winst. En we hebben er meer te melden. Vanmiddag om 4 uur is het een beetje vakantie in drinken eigenlijk. Hè? Ja. En dat kan met een foute summerparty bij Vegodehof van Heden. Oh, aan de wedstrijd nummer 10 in Bergijk. Nou, lekker een biertje vatten. Ja, ja, zeg. Geniet lekker allemaal van je vakantie, mocht je er aan toe zijn. En de tijd is er rijp voor, dan komt het allemaal goed. Muziekje nu van, even kijken, Taste of Honey, Boogie Oogie Oogie.

0: will bring out the sun. En daarvoor hadden wij A Taste of Honey met Boogie, Boogie, Boogie, Oogie. Het is, ja, het is echt zo hoor. Ja. 10:15 op deze 10e juli. En ik had het verteld dat Figoro van Heden, die hebben vanmiddag vanaf 4 uur de foute summerparty. Het indrinken van de vakantie, zeg maar. Met de drive-in van Frank Heesterbeek. Dat begint vanmiddag dus om 4 uur.
1: Nou.
0: En bij hetzelfde Figoro van Heden, die hebben komende zondag een optreden van de band McTable. Rock'n'roll van de bovenste plank. En de jongens beginnen smiddags om 2 uur. Ook als het 30 graden plus is. Misschien staan ze wel buiten trouwens. Ze komen met buitenconcert. Als dat mag, hè. Ik weet niet of het vergunning is. Maar anders dan kun je de deur openzetten. Ja, dan speel ze een stukje in de zaal. Kunnen tussen nog lekker afwisselen met een drankje en een biertje erbij. Dus komt allemaal goed. Bij deze gaan we voor hen en voor iedereen daar deze

0: Janeiro.
1: Ja, dankjewel. Dat was Bellini. Lekker warme muziek voor je. 10 minuten voor 11:30 van deze 10e juli. We zitten midden in de heerlijke zomerperiode. En daarvoor draaien we een plaatje uit de jukebox van Carl Mann. Ja. Hebben we nog meer te vullen? Ja? Nou, oké, okay, België vanavond, hè? Ja, goed kijken. Om 9:00 de wedstrijd tegen Spanje. Hier zijn enkele mensen uit België. En 1 artiest trouwens, die wil ik even iets zeggen. Kom maar, jong.
2: Hallo, Helmoet Lotti hier en je luistert naar RTV Horizon at Work met Helmoet Lotti Goes Classic 30 jaar jubileum met je favoriete DJ Jan van Dommelen.

dat wel. 1965, met The Yardbirds. Met Jeff Beck was er nog bij, hè? Dat waren ze dus met For Your Love. En daarvoor hadden wij Helmut Lotti voor je gedraaid hier in het programma. Even wat vermelden. Even kijken. Ja, straks agendaberichten. Eerst even Mason Nets nog even gooien.

Vanaf vanavond tot zondagavond staat het Van Bestpark in het teken van beachvolleybal Valkenswaard. Om 5 uur wordt er een start gemaakt met het bedrijventoernooi, waaraan 50 teams deelnemen.

0: Zaterdag en zondag strijden 104 teams tijdens het reguliere tweedaagse toernooi. Naast volop beachvolleybal is er ook ruimte voor muziek en gezelligheid. Op zaterdagavond verzorgt een DJ de entertainment en op zondag sluit een bekende artiest het evenement af. Gedurende het hele weekend zorgt huis-DJ Nout voor de muzikale sfeer. En vanwege dit beachvolleybaltoernooi is de Frans van Beststraat afgesloten voor het verkeer, maar het Kerverijplein blijft bereikbaar via de doorsteek vanaf de Europalaan. Beachvolleybal Valkenswaard, tot en met zondagavond. De eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie, midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buhldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten Cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli. Aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Justin de Wild. En zijn zomerhit, dat heet allemaal Cheerio, hier bij Horizon Radio. En daarvoor hadden we de agendaberichten met de productie van Hans van den Broek en de presentatie van Hans van Groezen, hè? Hans Groezen, sorry jongen. Ja, nou mooi toch? En nu door met muziek van de Detroit Emeralds. En dat heet Feel the Need in Me. Komt ja.

Van het 1983 album Desire was dit BZN, They Say It's Love. Geweldige productie met de heren Tol en Tol nog erbij. En Annie Schilder nog, een zangeres. Ja, en die werd toen na de hand, ging die plaatsmaken voor Carola Smit. Ook in 1983. Nou, en daarvoor hadden wij de Detroit Emeralds en Feel the Need of Me. Even kijken wat we hebben voor je. De Pasadena Dream Band. Oh, wat een leuke hit. En het heet Zandvoort aan de zee. Als het te rustig is, de mensen. Ja, daar gaan we wel vanuit.

Macarena, de grote ster uit Duitsland. Althans, daar is hij heel geliefd en heel populair. Pietro Basi, dat was een van zijn vele zomerhits die hij daar scoorde. Onder andere maakte hij ook het liedje Gianna Gianna. Maar dat doen we volgende week een keer, hè? Jazeker. Ik zit een beetje met de tijd. Kijk even op mijn lijstje. Oh, deze nog daarbij. Ja, dit jaar. Was hem even kwijt. Ook nog eruit, de Pasadena Dream Band en Zandvoort aan den Zee. Je zijn Chrissy Hines en de Pretenders. Don't get me wrong.

verzoeken aan kunnen zenden trouwens. Dat doen we niet. Michel Delpech, Pour un Fleur. Een van de meest gedraaide platen tijdens de danslessen van toen. Ken je dat nog? Dat van die dansscholen. Ja, dan kan je nog op dansles. Ik weet niet of dat nou ook nog is, maar of het is aangepast met de tijd. Dat kan natuurlijk wel. Toen waren het de klassieke dansjes natuurlijk. Hè, waar je aan meedeed als tiener zijnde. Tienertje. Goed, luisteraars. Ik ga de laatste, heb ik inmiddels al gestart. Ramsey Lewis Trio, Wade in the Water. En dan gaan wij op weg naar richting commercials en het nieuws van 12 uur. Na 12 uur gaan we non-stop voor je in de smaak van Zwaak. De muziek van Peter Zwaak. En dan vanaf 2 uur middags gaat Peter van Echt neemt ons mee. Heel de middag door naar de avond. Met zijn tussenuur en Echt van Echt. Vanaf maandag is het hier Horizon het Werk. Maar dan tussen haakjes de zomermodus. Zomermodus. Ja. Ja, mag ook wel. Boven de 30 graden gaat het worden de komende dagen. Dus we passen ons maar een beetje aan. Ja, tijd insmeren en verkoeling zoeken, dat hoort erbij. Voor de mensen die naar het beachvolleybal gaan in Valkenswaard, heel veel plezier erbij. Voor de mensen die naar Vigorenhof van Heden gaan genieten. Vanaf vanmiddag 4 uur foute summerparty. Met de disco van Frank Heesterbeek. En zondagmiddag vanaf 2 uur Mike Tapel rock'n'roll daar. Dus... Vigorenhof van Heden, bedankt weer voor je brugjes. De groetjes aan iedereen van de werkschuur in Duizel, wederom erbij waren ze. Zo zou ik een heel fijn weekend genieten van voor de mensen die vakantie gaan houden. Ook heel veel plezier, goed uitkijken onderweg. Houd het in de gaten en maandag ben ik weer vanaf 10. Houd uw dag.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen gaan naar Slaapcenter Verweijen.
3: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB Plus
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer langs de A50 Os Eindhoven. Tussen Veghel en Eerde 4 kilometer, 10 minuten extra. Ook de A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht 10 minuten oponthoud. En tot slot helemaal aan het zuiden de A76 vanuit Geleen. Voor de Duitse grenscontrole nu 4 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel. A2 van Eindhoven naar Maastricht, bij Leende 10 minuten extra. De A73 vanuit Nijmegen naar Venlo tussen Ewijk en Kuik, 20 minuten vertraging. Dan de A76 vanuit Geleen naar Aken, voor de Duitse grens, 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: IVN Heesleende organiseert op zaterdag 11 juli een excursie over de Grote Heide. Tijdens die excursie staat kennismaken met heide op het programma. Deelnemers wandelen in kleine groepen onder begeleiding van ervaren gidsen over de Grote Heide en krijgen uitleg over het landschap, de natuur en de dieren en planten die er voorkomen. De route is uitgezet door insectenkenner Wiel Zentjes van IVN Kranendonk, die zelf ook een groep begeleidt. De excursie is bedoeld voor mensen met weinig kennis van de heide en voor IVN-leden die nog niet actief zijn binnen een werkgroep of cursus. Er is plaats voor 25 deelnemers. Het vertrek is om 10:30 vanaf het einde van de Bosweg in Budel en de wandeling duurt tot 1 uur. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. En dat kan via cursusteam@ivnheesleende.nl. Komende zondag neemt landgoed Kapeller Put deel aan de landelijke open imkerijdagen. Bezoekers zijn welkom om een kijkje te nemen bij de bijenkasten en op het landgoed kennis te maken met imker Peer. Tijdens de open dag vertelt imker Peer alles over het leven van de honingbij, het werk van een imker en het maken van honing. Bezoekers krijgen de kans om bijenkasten van dichtbij te bekijken en meer te leren over de belangrijke rol die bijen spelen in de natuur. Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van veel soorten groente, fruit, bloemen, planten en bomen. Tijdens de open imkerdag is er daarom ook aandacht voor het belang van een bijvriendelijke omgeving en hoe iedereen daar een bijdrage aan kan leveren. Zondag van 10 tot 4 uur op landgoed Kapeller Put, Zomerendseweg 100 in Hezen. De toegang is gratis. En tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
4: Radio Horizon.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me

0: tonight.
1: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
6: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
7: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige koffieservice. De

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Ja, en elke maandag dan hoor ik mensen om me heen zeggen van laat het maar weer snel genoeg weekend zijn. Ik ben er nu alweer klaar mee. En het is alweer gewoon bijna weekend. Thank God it's Friday. En welkom.

terwijl maandag op zich toch nog altijd wel een leuke dag is, vind ik. Lekker even het weekend met elkaar doornemen. Maar hoe dan ook, het is vrijdagmiddag. Het is nog een kwestie van een aantal uurtjes en dan is het alweer zover. Het nieuwe weekend staat voor de deur. Zijn we dit nieuwe tussenuur begonnen met Robin Gibb en Jode Juliet. Is dit Alicia Keys en Under?

Ook het komende week einde, heerlijk toch? Brian Adams hadden we met Run To You. Ik moet nog even denken aan het bericht wat we afgelopen week binnenkregen. Dat een buurtbewoonster in Marese die had alarm geslagen nadat zij vlammen had gezien en ook een brandlucht had waargenomen. Uiteindelijk was er een bosbrand aan de Fazantlaan in Marese. En de brandweer en de politie werden op tijd gealarmeerd en erger kon voorkomen worden. Ja, en de komende dagen, het blijft nog steeds warm, het blijft droog. Dus blijf waakzaam, zou ik zeggen. Dit zijn de Sisters Pointer en Fire.

zelf, Bruce Springsteen. Dit was de uitvoering van The Pointer Sisters en Jordan Fire. En daarvoor hadden we dus nog Bryan Adams met Run To You. We hebben nog een behoorlijke drukke vrijdagmiddag. Straks om 4 uur zijn we er uiteraard weer met de nieuwe Echt van Echt. Met daarin weer aandacht voor de Horizon Agenda ook. Maar ook leuke muziek, dus blijf vooral lekker luisteren. En ook het komende weekende zijn wij weer behoorlijk radioactief bij dit uitzendbureau. Te beginnen morgen vroeg alweer om 9 uur met de nieuwe Fris uit de Veren. Ik heb eigenlijk nog wel iets op mijn bucketlist staan. Hoe zit dat met jou eigenlijk?

Ja, take your parachute and jump. Maar ik heb toch enige angsten volgens mij als het moment daar zal zijn. Afijn, soms dingen niet te lang uitstellen, want voor je het weet is het ook wel weer te laat. Something happens hadden wij.

een gezelligheid op de radio. Hadden wij Sherry Ann van een jaar geleden, zo ongeveer. En zij zong over de seizoenen. En we zitten dus natuurlijk midden in het zomerseizoen. Dat kunnen we wel stellen. Zondag 12 juli neemt Landgoed Capelleput deel aan de landelijke open imkerijdagen. Vind ik zo'n mooi woord. Bezoekers zijn welkom om een kijkje te komen nemen bij de bijenkast op het landgoed en kennis te maken met ook de imker. En zijn naam is Peer. En Landgoed Capelleput kun je uiteindelijk vinden aan de Zomerseweg 100 in Hezen. De toegang is gratis. Je kunt

Ja, schuiven we eens even een kontje op. Kan ik er ook nog bij. Hadden wij M People en Jorre Moving on Up. Het is 2:30 geworden op deze vrijdagmiddag. Waterschap De Dommel die laat weten in de praktijk een spanningsveld te ervaren tussen de nieuwe strengere regels voor het beschermen van de flora en de fauna en haar taak voor het beschermen tegen wateroverlast. Zo mag er maandenlang niet worden gemaaid op plekken waar beschermde libellen voorkomen. Het waterschap denkt in ieder geval na en over oplossingen. Ja, het is wat, hè, met die flora en die fauna. Hou het maar in evenwicht. Dit is muziek van The Beach Boys. Het past wel bij deze mooie dag. Dit zijn de Cal-

The Drifters. Uit 1977 was het trouwens. In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Heze opnieuw het Hezer Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Er kan gekozen worden uit 3 afstanden, 30, 45 of 60 kilometer. Wil je er meer over weten? Blijf vooral

1 en 2 augustus. Dan kun je onze website bezoeken, maar later vanmiddag in Echt van Echt hebben we natuurlijk ook weer de Horizon Agenda. En daarin voldoende aandacht, in ieder geval ook voor het Heeser Fietsweekend. Wat ik je wel alvast kan vertellen is dat de startlocatie hier is Kantine Korfbalvereniging Eimerink. En dat vind je aan de Sportpark de Weibossen. En die vind je uiteindelijk weer aan de Dominee Kremerstraat 31 in Heeser. En dat is op loopafstand van het NS-station in Heeser. Dus daar is erg

Metallic, hè? De muziek van Stevie Wonder. En you're the four ones in my life. En daarvoor hadden wij nog Fischer Z. Of Fischer Z, net zoals je wil. En The Worker. Nog een paar uurtjes op deze vrijdagmiddag. Hè? Want het weekend staat natuurlijk voor de deur. En we gaan een mooi zomers weekeinde tegemoet ook. Met een heleboel activiteiten. En die hoor je allemaal voorbij komen hier op Horizon.

Beat It, Martin Garrix en Ed Sheeran. En samen staan zij genoteerd in de hitparade van dit moment. Sluiten wij dit tussenuur af voor deze vrijdag. De allerlaatste ook voor deze werkweek. Straks om 4 uur dan melden wij ons weer voor een nieuwe Echt van Echt. Voor nu alvast een heel goed weekend. Geniet ervan. En voor

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
6: Start je dag met Fortune Coffee.
7: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: Gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.
5: Stapje bij stapje, beetje bij beetje komen we dan toch steeds dichter bij alweer een nieuw weekend. Het is vrijdagmiddag 10 juli. Vannacht welkom bij deze nieuwe Echt van Echt. En bovendien ook de laatste voor deze week.

horen wij met You're My Best Friend. Het is even na je 4 uur geworden. Ja, we moesten even nadenken. Ik denk, is het nou 5 of is het nou 4 uur? Nee, zo snel gaat het nou ook weer niet. Even na 4 uur. Welkom bij Horizon. Welkom bij deze allerlaatste Echt van Echt voor deze week.

to the flow now, ooh. Oops, spurs, boost. To the flow now, ooh.

0: begint vandaag dus, hè, Bospop in Weert. En ja, als we dan een beetje kijken naar wat er allemaal gebeurt. Dat is fantastisch wat daar gebeurt eigenlijk. Lenny Kravitz zie ik, onder andere. Ik zie ook Airborne verstaan. Clouseau komt ook trouwens, zie ik. Ja. Floor Jansen, Razor Light, ZZ Top. Ah, leuk. En ook Anouk, The Counting Crows, Within Temptation. Afijn, te veel om op te noemen. Het wordt een fantastisch weekend daar in Weert. Dat kan bijna niet anders.
1: Bye.

heerlijk is dit, hè? Het heet Mi Chico. En het wordt uitgevoerd door DJ Goya, Jason Derulo en Melody. En het staat genoteerd in de hitparade van dit moment. Dus het is hartstikke nieuw. Lekker op deze mooie vrijdagmiddag. Het is bijna 5 minuten voor 5 geworden. Gaan we luisteren naar muziek van EWF, Earth, Wind and Fire.

David. Hij is de leadzanger van de Italiaanse rockband Maneskin. En dit was Born With A Broken Heart. En daarvoor hadden we nog EWF, Earth, Wind and Fire and Love Goes On. Straks om 6 uur hebben wij de muziek in knooppunt Leenderijden met Frans van Dam. Frans, die geniet op dit moment van zijn welverdiende vakantie, maar hij heeft ons niet met lege handen achtergelaten. Dat is mooi. En dan hebben we straks tussen 7 en 9 uur nog Horizon Verbreed op deze vrijdagmiddag. En als laatste Jordan en Stef nog tot 11 uur. En morgen vroeg, jawel hoor, dan zijn we er weer met een nieuwe fris uit te vieren. Maar dat is allemaal voor later. Oh ja, straks nog een lekkere barbecue met z'n allen in Leende. Oh, dat wordt gezellig.

meedoen, hè? Dat kan met deze plaat van Ann Lee. En je hoorde de Two Times. En daarmee is het even na 4:30 geworden. Zometeen de Horizon Agenda. Je weet het, je kunt er gebruik van maken. Kost verder niks. Enkel en alleen maar de moeite. info@rtvhorizon.nl. Doe het wel 2 weken voor aanvang van uw activiteit. Komt het bij Hans van den Broek terecht. En het wordt gepresenteerd door Hans van Groes. Dus dat zometeen. Dit is muziek uit België. Niet direct te horen, maar het is wel zo. Wonton Ton, I Lie and I Cheat.

0: op veel te jonge leeftijd overleden, deze Bea van der Maat. Zij was de leadzangeres van Wontonton. In 2022 kreeg zij de diagnose ALS. En een jaar later overleed ze op 62-jarige leeftijd in het Universitair Ziekenhuis Leuven na euthanasie. Over tot de orde van de dag. Horizon
1: Agenda. IVN Heeseleende organiseert de publiekswandeling in natuurgebied De Pan in Sterksel. Onder begeleiding van natuurgidsen wordt gewandeld door het gebied rond het Sterkselse kanaal. Daarbij wordt op zoek gegaan naar vlindersoorten die niet zo algemeen zijn, zoals de kleine ijsvogelvlinder en het bont dikkopje. Deze kwetsbare soorten houden zich goed staande in De Pan. Beide vlinders zijn afhankelijk van de vochtige Elzenbroekbossen met open plekken en of beken grenzend aan bossen en houtwallen. En dat is in ruime mate aanwezig in het beekdal van de Sterkselse Aa. Zondag 19 juli, vertrek is om 10 uur. De startlocatie is parkeerplaats Staatsbosbeheer, Panweg in Marhezen. Deelname is gratis en aanmelden voor deze wandeling is niet nodig. In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Hezen opnieuw het Hezer Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers. Minder geschikt voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Hezen. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Hezer Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. Live muziek, speciaal bieren, wijn en culinaire hapjes staan centraal tijdens Bourgondisch Kranendonk, dat aanstaande zondag terugkeert naar de tuin van Kasteeltje Kranendonk. Het jaarlijkse cultuurfestival brengt liefhebbers van gezelligheid, muziek en lekker eten samen voor een Bourgondische middag voor jong en oud. Het grasveldje naast Kasteel Kranendonk wordt omgetoverd tot een sfeervol festivalterrein met optredens van orkesten en bands uit de regio. Ook dit jaar kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid aanbod van speciaal bieren, wijnen en culinaire gerechten. Diverse nieuwe brouwerijen en culinaire deelnemers zullen hun specialiteiten presenteren aan het publiek. En ook voor de jongste bezoekers is er opnieuw een speelplein aanwezig. Dit speelplein is dit jaar verder uitgebreid, zodat ook kinderen zich de hele middag kunnen vermaken. Bourgondisch Brabant, aanstaande zondag van 1 tot half 8 op het grasveldje naast Kasteeltje Kranendonk. En tot zover weer deze vrijdagse editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
2: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
3: Dit is Horizon.
4: Peter van Echt.
3: Echt van Echt.

Emile Sandé en Jorde Next to Me. En alle berichtjes die je voorbij hebt horen komen in de Horizon Agenda, lees ze na op onze website. Straks doen we het nog een keertje trouwens. Dit is John Legend en Love Me Now.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm. En vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is het hartstikke druk deze vrijdagmiddag. Heeft natuurlijk alles te maken met de start van de zomervakantie in de regio Zuid. Veel vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 20 minuten op onthoud. De A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten vertraging ook. Voor knooppunt Gorkum op de A27 vanuit Breda heb je 20 minuten vertraging. A67 dan Eindhoven richting Venlo voor afrit Zomeren 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. En dat is een kijkersfile na een ongeluk op de andere rijbaan. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is namelijk een ernstig ongeluk gebeurd. De hoogte van Geldrop. De weg is daar dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En let op, dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Van echt.

0: Tweede keer deze zomer treedt het Nationale Hitteplan in werking. Het waarschuwingssysteem geldt vanaf morgen in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Limburg, Gelderland, Utrecht, Overijssel en inderdaad ook Noord-Brabant.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit

nationale hitteplan treedt in werking als het aanhoudend warm is met temperaturen boven de 27 graden. Het is een signaal voor zorgmedewerkers, zodat zij kwetsbare groepen zoals ouderen, oudere mensen met een chronische ziekte beter in de gaten kunnen houden. Het KNMI verwacht de komende dagen temperaturen van 29 graden die zelfs op kunnen lopen naar 32 graden. En ook de zonkracht is naar verwachting erg sterk. Dus hou elkaar goed in de gaten de komende dagen.

de 19e eeuw aangelegde Zuid-Willemsvaart bestaat 200 jaar. Het 122 kilometer lange kanaal dat Maastricht via Belgisch Limburg verbindt met Den Bosch legde mede de basis voor het huidige Budel-Dorpenplein. Ja, en de waterweg is tussen 1822 en 1826, ja, het is ongelooflijk, met de hand uitgegraven. Je kan je er niks bij voorstellen. Dit is Olivia Rodrigo. New York City.

En hoe dichter we bij de finale komen tijdens het WK, steeds minder wedstrijden. Maar dat is een logisch geval natuurlijk uiteindelijk. Vanavond om 9 uur Spanje tegen België in LA. Zaterdag vanaf 11 uur Noorwegen tegen Engeland. Ook een hele mooie wedstrijd in alle waarschijnlijkheid. En zondag om 3 uur 's nachts Argentinië tegen Zwitserland. Ja, en gisteren de torenhoge favoriet Frankrijk heeft Marokko verslagen. We hebben het allemaal kunnen zien.

Ook dit weekende in Weert Bospop. En ja, het groeit uit tot een steeds groter en beter elke keer maar weer festival. Mocht je er naartoe gaan, heel veel plezier. In ieder geval hadden wij Pink op de radio met Family Portrait. En ja, ik begin toch een beetje hongerig te worden. Maar die honger die wordt gestild

met Don't Stop. Doe ook zeker niet. Want ook in het weekend zijn we natuurlijk radioactief. Morgen vroeg om 9 uur, dan melden we ons alweer voor een nieuwe Fris uit de Veren. Maar dat is nog heel erg ver weg. Zometeen de Horizon Agenda.

0: IVN Heesleende organiseert op zaterdag 11 juli een excursie over de Grote Heide. Tijdens die excursie staat kennismaken met heide op het programma. Deelnemers wandelen in kleine groepen onder begeleiding van ervaren gidsen over de Grote Heide en krijgen uitleg over het landschap, de natuur en de dieren en planten die er voorkomen. De route is uitgezet door insectenkenner Wiel Zentjes van IVN Kranendonk, die zelf ook een groep begeleidt. De excursie is bedoeld voor mensen met weinig kennis van de heide en voor IVN-leden die nog niet actief zijn binnen een werkgroep of cursus. Er is plaats voor 25 deelnemers. Het vertrek is om 10:30 vanaf het einde van de Bosweg in Budel en de wandeling duurt tot 1 uur. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. En dat kan via cursusteam@ivnheesleende.nl. Komende zondag neemt Landgoed Kapeller Put deel aan de landelijke open imkerijdagen. Bezoekers zijn welkom om een kijkje te nemen bij de bijenkasten en op het landgoed kennis te maken met imker Peer. Tijdens de open dag vertelt imker Peer alles over het leven van de honingbij, het werk van een imker en het maken van honing. Bezoekers krijgen de kans om bijenkasten van dichtbij te bekijken en meer te leren over de belangrijke rol die bijen spelen in de natuur. Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van veel soorten groente, fruit, bloemen, planten en bomen. Tijdens de open imkerdag is er daarom ook aandacht voor het belang van een bijvriendelijke omgeving en hoe iedereen daar een bijdrage aan kan leveren. Zondag van 10 tot 4 uur op Landgoed Kapeller Put, Zomerenseweg 100 in Heesen. De toegang is gratis. En tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

we muziek van Janice Blue en Melif, als ik het goed uitspreek. Edge of Desire. En daarvoor hadden wij dus nog de allerlaatste Horizon Agenda. Bovendien ook voor deze werkweek, maar zeker ook voor deze vrijdag. Wensen wij Hans en Hans alvast een heel goed weekend. Geniet ervan. En wie weet, zien we elkaar straks bij de barbecue in Leende. Straks na 6 uur hebben wij een nieuwe knoop in Leende rijden. Jawel, met Hans van der Meis. Gaat het allemaal meemaken straks. Dit is muziek van...

zijn we aan het einde gekomen van deze Echt van Echt van deze vrijdag. Deze 10e juli hadden wij de Bouza met Magnetic. Morgen dan gaat het hitteplan weer van kracht in Nederland. En dat geldt ook voor onze provincie. Het enige wat we kunnen doen is in ieder geval proberen het hoofd koel te houden. En hou elkaar goed in de gaten. Bedankt voor het luisteren. Een heel fijn weekend. Zometeen veel plezier met Hans. En wat mij betreft tot morgen vroeg om 9 uur voor een nieuwe Fris uit de Veer.

0: NAC Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land nemen de files af en lossen zelfs op. Maar op een aantal plekken nog veel vertraging. Zoals de A27 om te beginnen. Breda-Gorkum, voor knooppunt Gorkum nog een kwartier op onthoud. A67 Eindhoven richting Venlo. Voor afrit Zomeren 10 kilometer met 25 minuten op onthoud. En dan de A67 Venlo-Eindhoven. Daar is de weg nog altijd dicht. De hoogte van Gelderop door een politieonderzoek. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En tenslotte de N612 Helmond richting Zomeren. Voor de aansluiting met de A67 door dat ongeluk bijna 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio Horizon.
0: Hans van der Meijs.

6 over 6 van harte welkom. Je luistert naar Knooppunt Leenderheide. We zijn er tot aan 7 uur. We bedanken Peter van Echt. Je hoort hem morgen vroeg uiteraard wederom in het prachtige programma hier in de ochtend in het weekend van Radio Horizon. Het weekend is begonnen. We hebben er zin in. Je hoorde Going Back to My Roots van Odyssey. En dit is de nieuwe De Bausa.

Het nieuws van Beyoncé en de grootheids die je kent, George, allemaal hier bij Radio Horizon. Rick Astley en Whenever You Need Somebody. Het verhaal gaat dat hij de studio stond te poetsen bij Stock, Aitken en Waterman en zomaar een beetje mee stond te zingen. En toen zeiden ze, hey, zet jij de veger even weg en kom eens even zingen. Whenever You Need Somebody dus. En Love Myself, de nieuwe De Bouwsa.

Het nieuws van bij ons en de zomerhits die je kent, Joost. Allemaal hier. Sorry Papa van Tapek en Becky G. En Sabrina Carpenter was een hit van 2 jaar geleden alweer. En dat heette Expresso. Radio Horizon, 29 graden was het vandaag. En morgen wordt het maar liefst 32 graden. Het wordt een prachtig weekend. Doe een beetje rustig aan. Als je nog onderweg naar huis bent, ook rustig aan. Let een beetje op het verkeer. En ze wachten thuis heus wel een minuutje langer. Die

0: actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het zuiden van het land nemen nu snel af. De meeste oponthoud nog op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog 8 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Voor het Hellegasplein nog 5 minuten vertraging. Dan de A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen Leenderheide en Zomeren 9 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tenslotte nog de A67 Venlo-Eindhoven. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk met meerdere voertuigen ter hoogte van Geldrop. De weg is ook dicht voor politieonderzoek en dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Hans van der Meijs.

Ondanks de warme temperatuur is een dansje toch wel toegestaan. You Should Be Dancing van de Bee Gees. Morgen, zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt het jaarlijkse beach volleybaltoernooi plaats in de Frans van Beststraat in Valkenswaard. Vanwege het evenement is een deel van de straat afgesloten voor een aantal dagen. Hou daar rekening mee, maar ga zeker eens kijken bij het beach volleybaltoernooi daar in de Frans van Beststraat in Valkenswaard. Over strand gesproken, windsurfing, hier zijn de surfers.

begin jaren 90 groot hit voor Bryan Adams, Can't Stop the Thing We Started. En dat komt inderdaad ook voor ons Radio Horizon. De streekomroep voor Kranendonk, Hezeleende en Valkenswaard. Windsurfing time.

0: Spiro. Oh yeah!
1: Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: De hits die je kent.
0: Radio Horizon. Gevolgd door Imani, Don't Be Shy. Dat hoef je inderdaad...

Zomertijd op Radio Horizon. En dat merk je niet alleen aan de temperatuur, maar ook aan de muziek. All Summer Long, Kid Rock. En daarvoor DJ Goja, Jason Derulo en Melody met hun nieuwe single heet Mi Chico.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Hans van der Meijs.

Vandaag welkom, ruim 7 uur geweest. Je luistert naar Horizon Verbreed. We zijn er tot aan 9 uur. Daarna kun je gaan luisteren naar Stef en Jordan. En die nemen je mee tot aan 11 uur. Dus weekend op Radio Horizon. Get off, you're the Foxy.

0: Ik hoop dat je het jezelf nog kunt herinneren. Remind Me, Bastille, 3 jaar terug in de tijd alweer. Een somber met de nieuwe opname die heet My Body Isn't Ready. En Shouted It Up, natuurlijk de Style Council. Muziek uit de jaren 80. Je luistert naar Radio Horizon.
1: Oh yeah. Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent.
3: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.
0: De gemeente Kranendonk die verlengt het verbod op het gebruik van alcohol op straat in bepaalde gebieden in het centrum van Marhezen. Dit besluit moet ervoor zorgen dat er minder overlast is op straat. De maatregel is van kracht tot en met 31 december 2026.

Groot hit op dit moment voor Bebe Rexha samen met Faithless, A New Religion. En The Forest van The Cure daarvoor, die plaat komt uit 1980. Als we het dan toch over het bos hebben, het IVN Heeselende organiseert 2 natuurwandelingen in juli. Morgen, zaterdag 11 juli, dan is er een natuurwandeling, een excursie op de Grote Heide. En zondag 19 juli een publiekswandeling in natuurgebied De Pan in Sterksel. Mocht je de vertrektijden willen weten en meer informatie hierover, ga naar onze site rtvhorizon.nl.

Prima zonnige dansmuziek uit de jaren 80. Strut Your Funky Stuff van Fantique en Bon Bon V van T.S. Monk. Vorige week zaterdag 4 juli trok een groepje vrijwilligers erop uit voor de Plastic Peukmeuk. Internationaal bekend als No Butt Day. Gewapend met grijpers, emmers en een flinke dosis goede zin gingen ze langs de stoepranden en plantsoenen op zoek naar peuken. Deze opruimactie die vroeg aandacht voor de schade die weggegooide sigarettenfilters aanrichten. En wij kunnen ze helpen door gewoon minder of liefst helemaal niets meer daar neer te gooien. Dan hebben die jongens het ook op die zaterdagen een beetje rustiger.

Kwart voor acht geweest, je luistert naar Horizon Verbreed. We zijn er tot aan 9 uur. Daarna Stef en Jordan, die neem je mee tot aan 11 uur. Radio Horizon, we zijn er 24 uur per dag. En mocht je een keer mee willen werken of heb je suggesties voor dit programma, kan altijd hans@rtvhorizon.nl. Dus hans@rtvhorizon.nl. Hier is Gabriel Rios en Brad.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Hans van der Meijs.

De formatie heet Kensington Uncharted is een prachtige opname. Grootheid geweest voor deze formatie uit Nederland. En mocht je een keer in de gelegenheid zijn, moet je zeker eens naar een optreden gaan van Kensington. Prima band. Tweede uur Horizon Verbreed. We zijn er tot aan 9 uur. Daarna kun je gaan luisteren naar Stephen Jordan. Nu tijd voor Cloud en hier is Substitute.

formatie Cloud met Substitute en daarna de Christians. We kunnen ze niet veel mooier vinden, deze woorden van de Christians, de words. Afgelopen week overleden een aantal rockartiesten, zeg maar. De party rock anthem zangeres Lauren Bennett is overleden op 36-jarige leeftijd. En de gitarist Gerard Dubrakenier van Toontje Lager overleed. En natuurlijk ook de Total Eclipse of the Heart zangeres Bonnie Tyler. Zij overleed op 75-jarige leeftijd. We gaan zo meteen eens luisteren naar Bonnie Tyler, maar eerst Nena met Lass mich dein Pirat sein.

Het laatste werk van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You en Lost in Friends daarvoor van Bonnie Tyler. En zij overleed dus op 75-jarige leeftijd. Nena met Lastig Duim Piraat Zijn was de eerste van het drietal. I don't.

Wat mij betreft een van de leukste namen in de popbusiness. Camila Cabello en Liar. En daarna Summer Jam 2003. The Underdog Project samen met The Sun Club. Breakfast in America, dat lijkt me eigenlijk best wel leuk. Maar morgen vroeg zit hier op deze stoel voor het breakfast natuurlijk Peter van Echt in de ochtendshow. Take it.

Een hit van vorig jaar alweer, Douwe Bob samen met Mo. En nog even blijven, Breakfast in America van Supertramp daarvoor. Muziek uit de jaren 70 en 80, je hoort het gelukkig nog regelmatig hier bij Radio Horizon. De mensen in Valkenswaard moeten even opletten. De gemeente Valkenswaard heeft de parkeerzone bij de Torenstraat 10 tot 12 opgeheven. De zorgwinkel, daar was de zone voor bedoeld, die is namelijk verhuisd. Die zit tegenwoordig op de Leenderweg in Valkenswaard.

tijd op dit moment voor Teddy Swims en Mr. Know-It-All. We hebben er hier bij Horizon ook een paar rondlopen. Dat zeggen we zelf. You'll Never Know van High Glass, wat je daarvoor hoorde. De police staat voor je klaar, maar eerst Coldplay met Strawberry Swing.

In 1979 kwam er een album uit van The Police en dat heette Regatta de Blanca. En een van de hitsingers daarop heette Walking on the Moon. Strawberry Swing daarvoor, Coldplay. En dit is zo'n beetje het einde van Horizon Verbreed. Zometeen heel veel plezier met Stef en Jordan. En mocht je het voetballen gaan kijken, België, Spanje, dan

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Potverdorie, Stef, we zijn er gewoon weer.
4: Zijn we gewoon weer. Hein, bedankt voor de mooie intro. Wij gaan er een feestje van bouwen.
3: Zeker. En er is een voetbalwedstrijd, hoor ik net. Daar gaan we even verslag van doen. Maar goed, dat komt allemaal zo. Ja, ja.

0: Stef.
1: Ja.
0: Doja Cat. SZA. Maar ik wil spreken het uit als SZA, niet SZA. Of een SZA.
1: Nee, dat... Welkom bij de club.
0: Oh, sorry. Dat was Kiss Me More en jij hebt de trouwens.
1: Ja, we zijn pas net geland, hè? Rustig.
0: Oké, sorry. Ja, oké, rustig aan.
2: Begin je weekend goed met Jordan en Stef. Jordan Koevoets en Stefan Her. Radio Horizon.
0: Oké.
1: Ja, rustig aan.
0: Vertel eens, wat gaan we vandaag allemaal doen?
1: Alles wat er mensen van ons gewend zijn. Het uur doormidden met het weer. Een heleboel regionieuws tussendoor. We gaan de bekende verjaardagen en speciale feestdagen doen. En verder gewoon een heleboel goede muziek.
0: En Stef, nog iets speciaals. Het is nu net iets over 9. Dat betekent dat België Spanje bezig is.
1: Oh.
0: Dus we gaan even juichen voor de Spanjaarden. Nee, grapje, voor de Belgen. En we gaan daar een verslag doen, denk ik.
1: Oké.
0: Lijkt me heel tactisch.
1: Ja, dat zullen we doen.
0: Daar komen we zo wel. Eerst gaan we verdomme muziek. Nummer 2021, Kungs, Never Going.

0: McElroy, Justin Bieber, Stay. Maar, Stef.
1: Ja.
0: Regio Nieuws.
1: Jazeker. Van 6 tot en met 24 juli voert Enexis werkzaamheden uit aan het elektriciteitsnet. De werkzaamheden maken deel uit van het project voor de aanleg van dynamische fietspadverlichting in Kranendonk. De werkzaamheden vinden plaats langs het traject Marhezerweg tot De Zittert in Budel en Soerendonk. Om het werk veilig uit te voeren worden verkeersmaatregelen genomen. Hierdoor kan verkeer tijdelijk worden omgeleid. Bewoners in de omgeving ontvangen op een later moment een brief van Enexis met meer informatie over de werkzaamheden. Enexis doet er alles aan om de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren en de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.
0: Stef, ik ga nou iets heel gek zeggen, maar ik heb al best wel last van lantaarnpalen, eigenlijk.
1: Hoezo?
0: Omdat op best wel veel gebieden staan geen lantaarnpalen, andere dan weer wel. En dan moet je wennen. En dat vind ik eigenlijk vervelender dan
1: ja,
0: in het donker rijden
1: dat
0: of zo.
1: Klopt, maar lantaarnpalen voegen wel een heel groot stuk veiligheid toe. Maar ja, tegelijkertijd voor echt zo'n buitengebied, zeg maar, daar is het ook wel heel moeilijk om daar lantaarnpalen neer te gaan zetten.
0: Klopt ook wel. Maar voor de bijvoorbeeld vleermuizen is het ook best wel slecht. Eigenlijk.
1: Ja?
0: Ja, want die raak helemaal gedesoriënteerd. Want die oriënteren zich vanaf lichtbronnen.
1: Zo, oh.
0: Toch een beetje.
1: Oh, ik meen eigenlijk dat insecten vooral waren.
0: Oh. Ja, ik weet wel, ze hebben op bepaalde plekken hebben ze bepaalde kleuren. Volgens mij blauw en oranje stoplicht. Opnieuw, lantaarnpalen. Omdat dan vleermuizen niet gedesoriënteerd raken. Volgens mij paars.
1: Oh.
0: Dacht.
1: Ik meende eigenlijk dat... Ik weet van die blauwe bij Eindhoven Airport. Maar ik dacht eigenlijk dat dat vooral was dat je er geen drugs onder kon doen. Omdat je dan in dat licht geen ader kan vinden.
0: Goed.
1: Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat zou beide kanten op kunnen vallen.
0: Nou, in die... Dan gaan we verder. Jack Style, hier is Turn the Lights Off.

0: Oké, Stef. We zouden horizon niet zijn als we het even niet zouden uitzoeken. Oké. Ik heb het dus uitgezocht.
1: Oké.
0: Vleermuizen hebben vooral last van blauw licht.
1: Oké.
0: Dus op bepaalde gebieden hebben de gemeente dan besloten om amberkleurig of rood licht te gebruiken om niet de vliegroutes, de vluchtroutes van vleermuizen te verstoren. Zo zit het dus.
1: Oké.
0: Ja, interessant hè?
1: Ja, zeker.
0: Hebben we even uitgezocht. Maar inderdaad, in Eindhoven zijn ze volgens mij blauw.
1: Ja, dat klopt, bij airport. Maar ja, daar wil je eigenlijk sowieso niet dat er vleermuizen vliegen. Dus dat vind ik dan op zich ook wel weer logisch.
0: Hebben ze maar gewoon pech met hun vliegroutes, toch?
1: Ja, er zitten belangrijkere vliegroutes daar.
0: Het ziet er wel gek uit aan met het blauwe licht.
1: Ja, zeker.
0: Oké. Ik ken er toevallig gewoon een liedje van. David Guetta, Bebe Rexha, hier is I'm Good, Blue.

0: Ariana Grande was dat. Side to side. Stef.
1: Ja.
0: Jij hebt voor ons het weer.
1: Uiteraard.
0: Oké, vertel eens.
2: Het Radio Horizon Weekend Weerbericht.
3: Vanavond is het nog lang zonnig en warm met zo'n 24 graden. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Met weinig wind koelt het af naar 16 of 17 graden. Morgenochtend vroeg kan lokaal wat laaghangende bewolking voorkomen, maar een groot gedeelte van de dag verloopt zonovergoten. Het wordt opnieuw tropisch warm met 30 tot lokaal 32 graden. Daarbij staat een matige noordoostenwind. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en vaak tropisch warm. De regionale hittegolf houdt mogelijk zelfs aan tot en met volgend weekend.
0: Dankjewel, Stef. Ja, het wordt lekker warm.
3: Het wordt heet. Zomers heet.
0: Zeker waar. Waar het nu ook lekker warm is, is Amerika.
3: Ja, dat geloof ik meteen.
0: Dan denk je, hoezo Amerika? Nou, België is op dit moment tegen Spanje aan het opnemen. Dat is in Amerika. Ze hebben net een hydration break gehad, want het is best wel warm. Hier in Nederland ook wel, nog steeds. DJ Fresh, Rita Ora, hold right now.

0: Eva Max, Who's Laughing Now? Stef,
1: ja.
0: Weet je iets over voetbal?
1: Niet veel.
0: Niet zoveel, oké. Oké. Heb je wel een beetje het WK gevolgd?
1: Ook eigenlijk bijna niet.
0: Ook niet, oké.
1: Ik weet dat er het nieuwe liedje van Shakira, volgens mij. Dat heb ik gehoord.
0: Oh, is die er ook nog? Oké.
1: Ja. Nee, verder weet ik het eigenlijk niet. Ik heb toevallig nu een livescermpje voor me staan. En momenteel is de kwartfinale tussen...
0: Wacht, stop. Oké, luister.
1: Ja.
0: We hebben nog twee mensen in de studio.
1: Oh.
0: Misschien weten die wel gewoon iets van voetbal af. Jasper, vertel eens.
2: Ja, ik kijk niet zoveel voetbal. Ik weet er ook niet zoveel van af.
0: Oké, je wist ook niet dat er nu een wedstrijd bezig is?
2: Jawel, dat wel.
0: Oké, Chris, weet jij iets van voetbal?
3: Nee,
0: okay.
3: Ook echt totaal niet.
0: Je kijkt alleen als er bier is. Oké, ik sta erop.
3: Kijk.
0: Dat is ook goed. Ja, Stef, je hebt gelijk. Dat is inderdaad een wedstrijd bezig. België-Spanje.
1: Ja, kwartfinale.
0: Heb je een beetje informatie erover?
1: Spanje heeft 1 doelpunt.
0: Hier.
1: Ja, nee, het is 1-0.
0: Oh, dat is jammer.
1: Dus ja, we moeten even meer supporteren voor onze buren, denk ik.
0: Dan is jouw stream meer live dan die van mij. Gaaf. Dat is eigenlijk niet zo positief. Of wel voor België?
1: Nee.
3: Meer bier drinken.
0: Meer bier drinken. Ja.
3: Meer Belgisch bier drinken.
0: Dat is de oplossing.
1: Shit.
0: Ja. Nee, oké. Ik wil eigenlijk gaan zeggen, wow, we supporten met z'n allen België. Ga ervoor, jongens. Maar ze staan al 1-0 achter. Dan moeten we nog iets harder juichen, denk ik.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Denk ik dan, hè. Want ja, als Nederlander moet je wel een beetje België supporten. Nederland ging niet heel lekker in het WK, volgens mij. Kwam niet heel ver. Ja, dat weet ik niet. Volgens mij Marokko was uitgeschakeld. Ja, het erg is, we weten er eigenlijk allemaal niet zo heel veel vanaf. Dus dat schiet eigenlijk niet zo op. Dus, Stef, België.
1: Af en toe de tussenstand. Dan,
0: België. Oké, nou goed. Voor de mensen die het willen weten, België-Spanje. Het staat 0-1 voor Spanje. Dus helaas. Maar dadelijk meer updates. Eerst even het goede doel. Hier is België voor de support.
4: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland. Daar zijn ze.

0: Ed Sheeran, Kimberly Cabello, South of the Border. Stef,
1: ja.
0: Er is iets goeds gebeurd.
1: Oh.
0: Onze gebeden, heet dat zo?
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Gebeden zijn verhoord.
1: Oh.
0: België heeft een goal gemaakt.
1: Oeh, dus ja. Staat weer gelijk.
0: En wel Charles de Ketelaere.
1: Oké, oké, oké.
0: Dat is een hele Belgische naam, dat vind ik ook
1: ja.
0: Goed. Oké, Chris. Een van je favoriete artiesten is Armin van Buuren, toch?
2: Nog steeds wel, ja.
0: Oké, heb je net al gehoord wat ik op had op de preview? Of had je niet gehoord?
2: Nee.
0: Oké, goed zo. Hij heeft een liedje met Mr. Probs. Weet je nog wie hij heet?
2: Nee.
0: Oké. Dan gaan we gewoon draaien. Dat komt vanzelf, toch?
2: Jazeker.
0: Hoor je, man?
2: Ah, toevallig. Ik hoor het.
0: Hier is Another You. I'm not

0: was Frequency, is James Arthur, dat was Questions. Stef.
1: Ja.
0: Ik heb ook een vraag voor jou.
1: Oh.
0: Regio nieuws?
2: Uiteraard.
3: Uit de jaarlijkse vakantiemonitor van de ANWB blijkt dat er voor het tweede jaar op rij in de zomermaanden juli en augustus minder Nederlanders op vakantie gaan. Eén camper heeft een onderzoek gedaan in de gemeente Volkswaard en dit filmpje is terug te zien op onze website rtvhorizon.nl. Het percentage vakantiegangers deze zomer is 52% volgens het onderzoek. Vorig jaar ging in dezelfde periode 57% van de Nederlanders op vakantie. De voornaamste reden om thuis te blijven zijn de hoge kosten. Daarnaast spelen geopolitieke spanningen een rol bij de afwegingen die mensen maken. Verder voelen steeds minder vakantiegangers zich gebonden aan de zomermaanden om erop uit te trekken.
0: Stef, ga je op vakantie?
3: Het stond niet expliciet op de planning.
0: Oké. Okay.
3: Eigenlijk.
0: Dus misschien.
3: Dus ik val wel onder de categorie, zeg maar. Of onder de, ja, hoe noem je dat? Onder de negatieve bevolking.
0: Negatieve bevolking. Dat klinkt niet heel positief. Chris, jij dan?
2: Ja, tweemaal zelfs.
0: Tweemaal?
2: Ja, over 2 weken ga ik een paar dagen naar Wenen, Oostenrijk.
0: Oké, leuk.
2: En dan niet heel veel daarna later ga ik naar Valencia, Spanje.
0: Maar telt het dan ook dubbel?
3: Nou, dat lijkt me niet.
0: Oké, vooruit dan.
3: Het gaat om de mensen, hè? Niet per se om de vakanties waar ze opgaan.
0: Nee, dat klopt ook. Chris.
2: Ja?
0: Ik heb nog een opdracht voor jou. Net was de titel lastig, maar nu is hij best wel simpel. Simple Plan, Jean-Paul. En het nummer heet...
2: Summer Paradise.

0: Rihanna, David Guetta, Right Now. Ja, precies dat eigenlijk. Stef.
1: Ja.
0: Weet je nog hoe het staat met de stand? Anders weet ik het wel.
1: Ik heb niet meer openstaan.
0: Oeh, oké. Zal ik eens even kijken voor jou. De live stand is nu nog steeds 1-1. Het is nu rust.
1: Oké.
0: Spannend. Ik heb wel een beetje dorst gekregen.
1: Ja, wij doen ook even rust.
0: Ja, ook even voor onze drinkpauze. Wat ga je drinken?
1: Ja, ik denk geen chocomel.
0: Potverdorie, stop. Ja. Wat dan?
1: Ja, dan maar water.
0: Ja, we kunnen ook iets spannends doen.
1: Wat dan?
0: Het is wel bijna 10 uur. Bijna
1: wat had je in gedachten?
0: Ja, iets met alcohol, maar toch een beetje... iets verheven. Wat als je van gin en tonic?
1: Ja, dat kan wel.
0: Fleming, Rousseau.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, zelfs de tweede uur zijn we er nog gewoon.
4: Jazeker, de koffie staat klaar en wij gaan er nog een groter feestje van bouwen.
3: De koffie staat klaar, zegt hij. Ja, dat is al, ja.

0: Marshmallow Best Heel Happier was dat. Stef.
1: Ja.
0: Weet je waar ik al heel blij mee ben? Nog blijer zelfs. De nieuwe nummers.
1: Oh.
0: Ja, want ze zijn er weer.
1: Oké.
0: Vertel eens, hoe doen we dit? Waarom?
1: Iedere week publiceren alle artiesten wereldwijd dus hun muziek op de vrijdagmiddag. Dat doen ze specifiek omdat wij met hun afgesproken hebben dat wij dan een selectie maken uit de allerbeste nummers die we dan laten horen in onze show.
0: Ja, en als ze heel veel geluk hebben.
1: Ja, dan worden ze gedraaid.
0: Wie weet. Oké, de artiesten die ze deze week niet hebben gehaald helaas. Beyoncé, Emma Heesters, Teddy Swims, Criss-Cross Amsterdam, Emily Warren, een van mijn favorieten eigenlijk. Want...
1: Is dat familie van?
0: Nee. Nee.
1: Oh, niet? Nee. Dat had ik wel gedacht.
0: Alex Warren, nee klopt. The Rolling Stones, Kygo, U2, Nothing But Thieves, daar zijn heel veel stiekem fans van eigenlijk.
1: Mm-hmm.
0: Heb ik zo gemerkt. Yellowclaw, Armin van Buuren, Jean-Paul, The Script en Joel Corey. En Joel Corey had echt wel een nummer gemaakt wat heel veel kans maakte, maar net niet.
1: Helaas.
0: Net niet. Wie wel kans maakte, L.I. Oaks.
1: Oh.
0: Van 2 weken geleden hebben we hem ook al gehad als beste binnenkomer.
1: Oké.
0: Maar nu wederom.
1: Alweer?
0: Zullen we maar gewoon eens gaan luisteren?
1: Doe maar eens.
0: Dit is een melodie, waarschijnlijk, hoor je hem? Ken je hem? Is hij bekend?
1: Ja, klinkt.
0: Nou wel.
1: Komt wel bekend voor.
0: Samen met Lavina, hier is Reasons. Reasons.

0: Lawina dus, Reasons, samen met LAO's. Stef, wat vond je ervan?
1: Snelle, kort, krachtig.
0: Ja, ja, was wel...
1: Echt feest.
0: Kort maar krachtig, dat zeker. Jasper, zeg eens iets.
2: Ja, ik vond de sample goed gekozen van Bittersweet Symphony was het volgens mij.
0: Ja, zeker.
2: Ja. Wel inderdaad ook kort, krachtig. Bijna een punknummer.
0: Ja, was wel lekker heftig. Dus we gaan er heel veel weer rustig aan, jongens. Voetbal, Stef, heb je nog info?
1: Ik heb het niet openstaan.
0: Ja, wat verdorie.
1: Ja, ik zal het er heel even snel bij pakken.
0: Stef, je wordt er niet voor betaald. Zie je,
1: nee, nee, nee. Ik heb hier een reporter langs mij staan.
2: Ik heb voetbal opstaan.
0: Goed zo.
2: Het is nog steeds 1-1. Maar Spanje heeft wel meerdere pogingen tot bij de doelwit gemaakt.
0: Oké.
2: Okay. Bij de doel. Wow.
0: Sterk.
1: De doel.
0: Ja, ze zijn nu weer 6 minuten bezig. Dus ze zijn het weer bezig. Ja, het staat nog steeds.
1: 1-1.
0: 1-1.
2: Ja.
0: Oké, dus 1. Iets met een 1. Ja, wat moeten we dan? Dua Lipa maken?
1: Ja, maak er maar wel van.

0: Justin Bieber. Daisies. Jongens, wat doe je, sloop je nou gewoon de studio?
1: Ja, doen we eigenlijk altijd.
0: Dat kan niet zomaar.
1: Bepaal ik zelf wel.
0: Ja, hé. Hey. Ja. Nee. Telefoon op de grond, dat maakt niet zoveel uit. Ja, Stef, heb jij inmiddels gekeken wat er gebeurt bij België en Spanje?
1: De wedstrijd nu bedoel je?
0: Ja.
1: Het is nog steeds 1-1 volgens mij.
0: Potverdorie, dat klopt helemaal. Hé, hey, we hadden het net even over Emily Warren, die vandaag een nieuw nummer uitgebracht. Maar eentje die ze al een hele tijd uit had, en waar ik heel groot fan van ben. Samen met de Chainsmokers. Weet je de titel?
1: Nee.
0: Oké, okay, vooruit. Dan gaan we maar gewoon even draaien. Daarna gaan we verder met het weer.
1: Ja.
0: Gaan we doen. Hier is Side Effects.

0: Shepherd Coming Home. Stef, je hebt voor ons nog een keer het weer, toch?
1: Jazeker.
2: Het Radio Horizon Weekend Weerbericht.
1: Vannacht blijft het droog en vrij helder. Met weinig wind koelt het af naar zo'n 16 of 17 graden. Morgenochtend vroeg kan lokaal wat laaghangende bewolking voorkomen, maar een groot gedeelte van de dag verloopt zonovergoten. Het wordt opnieuw tropisch warm met 30 tot lokaal 32 graden. Daarbij staat een matige noordoostenwind. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en vaak tropisch warm. De regionale hittegolf houdt mogelijk zelfs aan tot volgend weekend.
0: Ja, om nou weer zo'n idee te draaien of zo?
1: Nee, ja, dan wordt het wel heel zonnig.
0: Gewoon even iets anders, toch?
1: Ja.
0: Medusa, hier is Lose Control.

0: Kygo, Sandro Cavazzo, Happy Now. Stef.
1: Ja.
0: Je hebt voor onze speciale feestdagen, toch?
1: Jazeker. Het is vandaag namelijk de dag van de frietjes, de dag van de kittens en de dag van de autoverzamelaar. Morgen is de dag van de slushpuppy, de dag van de wereldbevolking en de dag van de bosbessenmuffin.
0: Over de wereldbevolking gesproken, het WK staat nog steeds 1-1 tussen Spanje en België.
1: Oké.
0: De Belgische keeper is geblesseerd, volgens mij, dus Hij is gewisseld. Ja, dat is minder.
1: Eén idee waardoor de blessering kwam?
0: Volgens mij moest hij een bal gaan pakken.
1: Oei.
0: Ja.
1: En dat klinkt wel als zware werkzaamheden.
0: Iets mis of zo.
2: Volgens mij moet je dat wel vaker doen als keeper.
0: Ja, iets met een soort rond object of zo. Ik weet niet.
1: Precies. Okay. Of een schoen.
0: Ja.
1: Dat gebeurt ook
0: vaak. Dat komt wel iets harder aan, maar...
1: Ja.
0: Oké. Ik weet wel toevallig, het is een liedje. Shakira heeft nu ook weer een liedje gemaakt voor de World Cup 2026.
1: Oké.
0: Ken je die al?
1: Ja, dat zei ik eerder in de show ook al. Ja, die ken ik. Die heb ik wel tenminste een paar keer gehoord.
0: Om eerlijk te zijn, ik heb Mike nog niet gehoord, volgens mij.
1: Oh, dat is wel grappig.
0: We gaan nog even hier draaien.
1: Wat een vertrouwen heb jij in mij.
0: Ja, zomaar. Shakira, Burna Boy, hier is Die Die.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Tate McRae, She's All I Wanna Be. Stef, we gaan even het hebben over onze week.
1: Oké.
0: Mag jij beginnen?
1: Oké, ja, leuk.
0: Hoe was je week? Vertel eens een beetje.
1: Ja, best goed. Ja. Ik heb mijn eerste rijles ingepland.
0: Oh, god toch.
1: Ja.
0: Wat nou weer?
1: Ik mag weer terugkomen. Nee, ik ga lekker met de vrachtwagen rijlessen.
0: Oké, je begint steeds ook weer opnieuw, hè?
1: Ja, klopt. Nou ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon leuk om daar mee bezig te zijn.
0: Hmm. Ja.
1: En verder heb ik deze week heb ik ook nog eens... het is een goede vakantie tot nu toe. Ik heb een bootje gekocht.
0: Oké. Nice. Lekker bezig.
1: Ja, ben je blij mee? Dankjewel. Ja, zeker.
0: Heel Bent, wel. Je hebt hem niet gezien of wel? Zo'n boot.
1: Jawel. Ik heb al foto's
2: gestuurd. Ik heb wel foto's gestuurd.
0: Gestuurd?
1: Ja.
0: Oké. Dat moet ik even horen. Verder nog iets?
1: Nee. Verder is het rustig.
0: Dat is wel genoeg, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Jasper, jij dan?
3: Ja, ik ben vorig weekend naar Rock Werchter geweest.
0: Oké.
3: Het hele weekend met mijn huisgenoot, ook op de camping.
0: En dat is een concert?
3: Dat is een festival,
0: bedoel ik, sorry. Ja. Welke artiesten waren er dan?
3: Gorillaz, 21 Pilots, The Cure, die sloot af op de zondag.
0: Oké.
3: En nog heel veel ook. Er was echt van alles. Gewoon ook voor metal liefhebbers en voor rock liefhebbers en voor pop. Artiesten en voor iedereen wel wat.
0: Hey, 21 Pilots, die ken ik toevallig. Welk liedje speelden ze dan? Wat speelden ze?
3: Sorry?
0: Level of Concern, wat speelden ze? Stressed Out, wat?
3: Is Stressed Out natuurlijk.
0: Oké.
3: Ik lag toen al in mijn tent.
0: Ja,
3: Omdat ik een beetje moe was, zeg maar. Maar
0: oké dan.
3: Ik hoorde vanuit mijn tent hoorde ik wel echt gewoon die 70.000 man die daar stond.
0: Ja.
3: Wel gewoon echt uit hun dak gaan.
0: Oké, vet. Dan gaan we daar voor jou nog een keer draaien. Dan kunnen we wat beter horen.
3: Nice.
0: Jij dan, Chris? Hoe was je week een beetje?
4: Is wel prima verlopen.
0: Prima.
4: Nu ook gewoon lekker vakantie.
0: Prima.
4: Extra werken. Gewoon gezellige dingen doen. En gewoon eens een beetje de vakantie doorbrengen.
0: Oké. Dus eigenlijk gewoon chill?
4: Ja.
0: Oké.
4: Gewoon lekker rustig.
0: Ja, en is er weer nog iets speciaals gedaan? Want je bent net terug.
5: Ik kom net terug uit Scheveningen.
0: Het klinkt ook heel energetisch.
5: Ja, zeker.
0: Heel refreshing, oké.
5: Ja, het was de zon die scheen wel een beetje hard.
1: Ja, dus, je bent ook een beetje rood in de
5: rand.
0: Oké, lekker.
5: Maar ja, dat is. En de rest van de week heb ik gewoon lekker gewerkt. De resultaten van mijn examens binnengekregen.
0: Oké, en die waren niet goed zo te horen? Of?
5: Nou ja, positief en negatief.
0: Oké.
5: Ik heb bijvoorbeeld een van mijn vakken, heb ik dus 0,01 punten te weinig.
0: Oké.
5: Dus dan moet ik in de zomer terugkomen om die te doen. Super veel zin.
1: Moet je hem dan helemaal opnieuw doen? Ja. Of?
5: Oh, jezus.
0: Nou, ze geven ook niet mee, hè?
1: Dat is, nee. Er zit geen haar bewegingsruimte in, blijkbaar.
0: Ja, zo kan het ook gaan. Mijn week. Ik had mijn laatste stageweek. En ja, nou goed. Op stage doe je niet altijd evenveel. Maar de laatste week doe je al helemaal niks.
1: Nee, dat is meestal wel te merken, denk ik.
0: Ik heb wel wat losse dingen afgehandeld nog. Maar vandaag was er echt helemaal niks wat ik echt nuttigs heb gedaan. Ik ben een beetje voorbereid op vakantie, merk ik. Een beetje in de kapper gaan en zo. Een beetje dingen afhandelen.
1: Ja, streep eronder.
0: Maar eigenlijk is elk weekend ook een soort kleine vakantie.
1: Klopt.
0: Eigenlijk, hè. Heeft iemand dan nog verdere wijsheid aan toe te voegen? Of?
1: Nee, ik niet. Ik zit te wachten op de muziek.
0: Oké.
1: Net zoals de luisteraars, denk ik.
0: Je hebt geluk, die hebben we. Stef, weet je nog hoe die heet?
1: Nee.
0: Oh, potverdorie. Jij dan?
3: Stressed Out.
0: Goed zo. Hier zijn 21 Pilots.

0: 21 Pilots, Stressed Out was dat. Stef, we gaan het hebben over nog over voetbal. Voetbal.
1: Ja.
0: Voetbaldingen. Okay. Trouwens, Rens, je komt hier naar binnen. Heb je het wel een beetje gevolgd? Of ook niet echt?
2: Al het voetbal?
0: Iets van voetbal. Ja, er is nu een wedstrijd bezig, dus.
2: Ja, ik heb wel een paar dingen gevolgd.
0: Oh, oké. Okay. Vertel.
2: Ik ga het erover hebben.
0: Wat heb je gezien? Ja.
2: Nou ja, ik heb Spanje tegen Portugal gezien.
0: Oké.
2: Dat was toch wel een ervaring. En ik heb alle wedstrijden van Nederland gezien. En ja, iedereen weet dat is afgelopen.
0: Ja, niet heel geweldig. Wist je ook dat Spanje-België nu bezig is?
2: Dat wist ik toevallig.
0: En er is zojuist een ontwikkeling.
2: Oh.
0: Spanje 2, België 1.
2: Oei.
0: En ik heb hier verder statistieken. Op dit moment zegt Google dat de winkans voor Spanje 93,5% is. 6,3% op verlenging. En België heeft een winkans van 0,2% staat hier.
2: Oei.
0: Dat is niet heel veel. Verder schoten. Spanje 17, België 5. Schoten op doel. Spanje 7, België 2. Ja, zou ik er nog even doorgaan, maar het ziet er niet heel best uit voor Spanje op dit moment. Of sorry, België op dit moment.
2: En in de hoeveelste minuut zitten we eigenlijk?
0: We zitten op dit moment in de... wacht, er is een overlay.
3: 88 volgens mij. 88,
0: ja, ik kan niet zo goed... Ja, 88, ja. Dus het duurt niet heel lang meer. Volgens mij is nog niet bekend hoeveel verlenging er is. Maar goed, daar komen we dan zo op terug. Ja, dus dat wordt nog even spannend. Maar de ontknoping die hoor je zo hier meteen, behalve als verlenging wordt. Kans van 6% van Google, dus dat is... Wie weet, het kan nog. Oké. Maar verder geen voetbal. Nee?
2: Nee hoor.
0: Oké,
2: okay, anders.
0: Oké, okay, dat was de kennis. Oké. Okay. Doe je goed. Even verder met Sam Veld. Samen met Oaks. Hier is My Heart Goes.

0: Imagine Dragons Enemy. Ja, Stef, de wedstrijden zijn er vol bezig. Dus ik zal eigenlijk denken, zullen we de einde van de show gewoon 10 minuten verschuiven?
1: Dat kunnen we wel doen.
0: Is dat wel een idee?
1: Ja, hoeveel minuten verlengen was het?
0: Er is 7 minuten verlenging en we zitten nu in de vierde. Dus het nieuws moet even tussendoor. Maar...
1: Ja, nee, dat prima.
0: Doen we. Gooien we eerst even muziekje. Calvin Harris, Justin Timberlake, yes, Stay With Me. Out there, they can leave, but we don't care. We'll stay. I'm good right here. I've been.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Perzische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: Oh, oké, okay, wacht. Maar, Stef, even geen muziek. België.
1: Ja.
0: België, Spanje, moet ik zeggen.
1: Nou ja, juist niet België.
0: Nee, niet meer België. Die komen naar huis. Spanje 2, België 1. Helaas, de wedstrijd is afgelopen. Nu net, is dat bekend. Dus daarom dat het iets langer doorgaat. Ja, helaas. Volgens mij was het wel een beetje nek aan nek, redelijk. Wel meer balbezit en iets meer schoten voor Spanje. Maar ja, de stand was best wel dichtbij voor België. Helaas.
1: Helaas, helaas. Dan gaan wij ook naar huis.
0: Ja, dan breken we gewoon af, helaas.
1: Ja, ja. Nee, dan laat maar zitten.
0: Ja, jongen geweest. Jasper.
2: Ja.
0: Wil je iets zeggen?
2: Fijn weekend.
0: Fijn weekend, wijze woorden. Rens, jij nog iets? Komt hij van alle kanten van de studio? Ja. Hey.
3: Fijn weekend.
0: Ah ja. Nee. Chris?
3: Fijn weekend. En een goede vakantie.
0: Oh, en een goede vakantie.
1: Ook al. Ja.
0: Oh,
1: ook al.
0: Oh. Oh. Stef, jij nog iets?
1: Volgende week zijn we er gewoon weer van 9 tot 11. En voor de verre rest een goed weekend.
0: Dat is zeker zo. Dan gaan we afsluiten met een banger. Martin Garrix samen met Lauf. Hier is Mad. Tot volgende week.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK, na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.